favorieten komen voorbij. Uit de 70s, 80s en 90s. Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

Het laatste nieuws en de lekkerste classics. Je luistert naar Connect Classics. Slave to the rhythm.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: beleef jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Dit is Connect. Classics.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: al je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen CAO-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar randde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat. Er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: Classics.
1: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerth voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerth, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het al even langzaam op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Zaltbommel heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: laatste nieuws.
1: En de lekkerste classics.
0: En de lekkerste classics.
1: Voel je goed met Connect Classics.
0: Dit is Connect Classics.

0: is Edo Peters met het radionieuws. Opnieuw een staking in het OV, ditmaal vooral de bussen. In Amsterdam en Den Haag rijden ze overigens wel. In het streekvervoer moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van regionale treinen en bussen. Waar precies is onduidelijk. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De NS rijdt ook volgens dienstregeling. Er staken zo'n 13.000 werknemers na vastgelopen cao-onderhandelingen. Ze eisen bijna 10% loonsverhoging, anders volgen nieuwe acties. 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een 27-jarige Edenaar vanwege een hele reeks misdrijven. De eis was 13 jaar en tbs. Vorig najaar ramde hij in een bos bij Bennekom een vrouw aan, daarna een 16-jarig meisje. Na meerdere diefstallen brak de man 's nachts in bij een 87-jarige vrouw. Hij gooide haar van de trap en verkrachtte haar op de grond. Ze werd pas een dag later gevonden. Het Pieter Baan Centrum vindt de man sterk ontoerekeningsvatbaar. Hij moet ook smartengeld betalen. De Russen hebben vannacht opnieuw doelen bestookt in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Een projectiel sloeg in bij een woonflat, er viel een dode en de andere bewoners moesten worden geëvacueerd. President Zelensky van Oekraïne verwijt Moskou het staakt het vuren te schenden dat eerder door president Trump was aangekondigd. Zelensky wil snel overleg met Amerikaanse gezanten over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Nooit eerder kwam een door mensen gemaakt voertuig zo ver op een andere planeet. Marsrover Perseverance reed in 5 jaar 45,25 kilometer. Daarmee verslaat het de Marsrover Opportunity, die tussen 2014 en 2018 net iets minder ver reed. Perseverance werd 5 jaar geleden door de NASA naar Mars gestuurd voor onderzoek naar het oppervlak van de rode planeet. Het besturen gaat overigens tergend langzaam. Een instructie is ruim 20 minuten onderweg naar Mars. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven heb je 5 minuten vertraging. En op de A28 naar Utrecht tussen Strandmulde en Nijkerk ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Impact Classics.
1: Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei- en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor trick and treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten vertraging. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel 5 minuten extra en verderop bij Waardenburg ook 5 minuten vertraging. Dan de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl. Dit is Connect. Classics.

0: is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. En voor de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen Knoppen Valburg en Ravenstein ook 10 minuten extra nodig. En de N322 richting Nijmegen bij Ewijk is het op onthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A2 en de A50. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg ben je 10 minuten extra kwijt. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem net geen 10 minuten vertraging bij Duiven. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch een kwartier extra tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A12 van Duitsland naar Arnhem bij Duiven 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Tot slot de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Westervoort doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
3: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
5: Voel je goed met Connect Classics.
4: Dit is Connect. Classics.

0: Beleef jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Classics.

0: Connect Classics.
1: Oktober is de maand van de geschiedenis met dit jaar als thema lichaam en geest. Ook Kunstwerk de Liemers organiseert verschillende activiteiten rond gezondheid, schoonheid en welzijn door de eeuwen heen. Op zaterdag 24 oktober ontdekken kinderen tijdens het kindercollege Romeinse Beauty hoe de Romeinen vroeger hun lichaam en uiterlijk verzorgden. Want ook toen werden al parfums, scrubs en verzorgende zalfjes gebruikt. Onder begeleiding van auteur Dorothee Oldhoff gaan de kinderen zelf aan de slag om deze producten te maken. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op www.liemerskunstwerk.nl/mvdg. De wijk Zonnemaat in Zevenaar verandert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober in een griezelige Halloweenwereld. Stichting De Maatjes organiseert 2 avonden vol spanning, muziek en verrassingen. Vrijdag staat een Halloween-disco op het programma, waarbij bezoekers verkleed dansen met een koptelefoon. Zaterdag 31 oktober opent graaf Otto de deuren van zijn kasteel voor het grote vampierenbal. Bezoekers trekken eerst door een spannende griezelroute met verlaten graven. Meer informatie is te lezen op de website van De Maatjes. In het Arnhemse Rosette Centrum vindt op 31 oktober de salsa-middag Blinde Liefde voor Salsa plaats. Van 14:15 tot 15:45 kunnen zowel ziende als blinde en slechtziende deelnemers kennis maken met salsa. Onder begeleiding leren deelnemers de basis van salsa LA style, waarbij plezier, bewegen en samen dansen centraal staan. Danservaring is niet nodig en ook een danspartner meenemen hoeft niet. Na de workshop is het mogelijk om vrij te dansen om de geleerde passen in praktijk te brengen. Bezoek rosette.nl voor meer informatie. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 1 file in de regio. Op de A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.

0: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Edo Peters met het radionieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme ravage aangericht. 1 persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secret Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen die kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroem en Hoevelaken 9 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
7: Voel je goed met Connect Classics.
6: Dit is Connect. Classics.

0: Al je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

0: Classics.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen bezoekers op 17 oktober mee op een paddenstoelenwandeling over landgoed Warnsborn. Onder het herfstige bladerdek schuilt een wereld vol bijzondere kleuren, vormen en geuren. Onderweg vertelt de boswachter over de verschillende soorten en hun belang voor de natuur. De wandeling begint om 2:00 en duurt ook ongeveer 2 uur. Voor meer informatie en reserveren bezoek de website glk.nl. Wacht Amrain in Tolkamer organiseert op zaterdag 17 oktober vanaf 8:30 een Tiroler avond met Klein Babberich en Toosroos Producties. Het 9-koppige Tiroler orkest brengt een sfeervol repertoire van blaasmuziek en Tiroler en Egerländer melodieën. De klanken nemen bezoekers mee naar de sfeer van de Alpen en vormen de basis voor een avond vol muziek en gezelligheid. Liefhebbers kunnen genieten van de optredens en elkaar ontmoeten in het café aan de Rijn. De Tiroler avond vindt plaats bij Wacht am Rijn aan de Veerstraat 1 in Tolkamer. Op zaterdag 24 oktober vindt de kinderkledingbeurs Zevenaar najaar 2026 plaats. Bezoekers kunnen gratis baby- en kinderkleding uitzoeken en meenemen. Een mooie gelegenheid om de garderobe van de kinderen aan te vullen en kleding een tweede kans te geven. De beurs is van 1:00 tot 2:30 en wordt gehouden in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

al je favorieten komen voorbij. Dit is Connect Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Edo Peters met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op

0: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
1: Voel je goed met Connect Classics.
0: Dit is Connect. Classics.

0: Classics.
1: Het Zilverhuis aan de Wagenweg in Huissen houdt op 31 oktober een open dag. Alle gebruikers van het Zilverhuis krijgen de gelegenheid om bezoekers aan een eigen tafeltje kennis te laten maken met hun activiteiten. Zo zijn onder meer het lunchcafé, eetcafé, de koffieochtenden, Inclusio en het Brei- en Haakcafé aanwezig. Bezoekers kunnen kennis maken met de verschillende activiteiten en ontdekken wat het Zilverhuis voor inwoners van Huissen te bieden heeft. Clowns, acrobaten, goochelaars en griezelige verrassingen staan zaterdag 31 oktober centraal tijdens Halloween in Renkum. Dit jaar opent het mysterieuze Circus of Doom zijn deuren voor iedereen die durft. Om 7 uur begint aan de Johan Beukenweg een openingsshow op straat. Vanaf 19:30 kunnen bezoekers naar binnen in het Madhouse, een spannend spookhuis. Ook kunnen kinderen in de buurt langs de deuren voor Trick and Treat. Bewoners die mee willen doen, kunnen een lichtje buiten zetten, zodat kinderen weten waar ze welkom zijn. In de Turma Cultuurfabriek zijn tot en met 8 november schilderijen te zien van de Zevenaarse Bram Eijmans. Hij begon in 2024 met schilderen en laat zich vooral inspireren door steden, architectuur en natuur. Gebouwen, straten en stedelijke taferelen keren regelmatig terug in zijn werk, maar ook landschappen en portretten behoren tot zijn onderwerpen. Eijmans omschrijft zijn stijl zelf als amateur-impressionisme. De expositie is gratis te bezoeken in de openbare ruimtes van de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Barneveld en Stroe, 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect
0: Classics.

0: met je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Stroep 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Verder is de N786, de weg Beekbergen-Dieren, in beide richtingen dicht tussen Laagsoeren en Dieren. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
6: Voel je goed met Connect Classics.
5: Dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober vindt de Feestweek Groeze plaats. Het programma biedt 3 dagen vol live muziek, feest en gezelligheid. Vrijdag opent SGT Pepper, een Beatles tribute, de feestweek met nummers van de Beatles. Zaterdag gaat het feest verder, waar weer zien Spietsen voor een uitbundige sfeer zorgt. Zondag volgt de Groezense Bokbierproeverij, waarbij bezoekers kunnen genieten van bokbier en muziek van DJ Niels. Meer informatie staat op feestweekgroezen.nl. Popcor Vocaal zorgt zondag 25 oktober voor een muzikale middag tijdens het Low Budget Concert aan de Loostraat in Lo. Van 3 tot 5 uur kan het publiek genieten van energieke en ongedwongen zang. Het koor brengt de meeste nummers vierstemmig ten gehore. Het repertoire is breed en varieert van moderne en oudere popsongs tot bekende meezingers. Popcor Vocaal staat onder leiding van dirigente Marga Geurtsen, die zelf de arrangementen voor het koor maakt. Liefhebbers van streektaalmuziek kunnen zondag 1 november terecht in Dorpshuis Angeren voor een muzikale middag met Dick van Altena. De zanger brengt een programma vol Betuwse dialectliedjes, aangevuld met hier en daar een Nederlandstalige favoriet. Van Altena krijgt deze middag gezelschap van Patrick Geboers, die de sfeervolle en gevoelige liedjes op accordeon begeleidt. Het optreden begint om 2:30 in Dorpshuis Angeren Theater. Meer informatie is te vinden op dorpshuisangeren.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Door de eerste landelijke staking in het streekvervoer vallen vandaag door het hele land bussen en treinen uit. Maar hoe groot de hinder precies is, is onduidelijk. Werkgevers spreken van de helft geschrapt vervoer, terwijl de vakbonden stellen dat zo'n 80% stilstaat. Het personeel staakt vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen over onder meer werkdruk en salaris. Vanaf vandaag wordt er tot aan de kerst iedere week één dag gestaakt. Reizigers krijgen het advies om de reizigersapps goed in de gaten te houden. Nederland steekt dit jaar 15 miljoen euro in de wederopbouw van Syrië. Dat maakte minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking op de jaarvergadering van de Wereldbank bekend. Het geld gaat naar een speciaal fonds dat helpt bij het herstellen van woningen en het stimuleren van de lokale economie. Het kabinet noemt het herstel van het land cruciaal om de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk te maken. De 15 miljoen euro komt uit een al eerder aangekondigde pot voor hulp aan Syrië. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
5: Voel je goed met Connect Classics.
4: Dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 17:55. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Dit is Connect. Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 8

0: 50 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. Het KNMI gaat vanaf 2 november een stuk gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. De welbekende codes geel, oranje en rood gelden vanaf dan niet meer voor een hele provincie, maar voor specifieke, kleinere gebieden. Zo wil het Weerinstituut voorkomen dat mensen onnodig worden gealarmeerd als het stormt of mist aan de andere kant van de provincie. Reizigers en inwoners kunnen vanaf november op de KNMI-website en de app zien of hun eigen locatie in een waarschuwingsgebied valt. En er komt in Nederland een fok- en houtverbod op dolfijnen. Dat maakte staatssecretaris Erkens bekend, omdat de dieren in gevangenschap te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedrag. Het besluit betekent dat de dolfijnen uiteindelijk uit het dolfinarium in Harderwijk weg moeten. De huidige 22 dolfijnen daar blijven voorlopig nog wel, omdat ze niet direct in het wild of elders opgevangen kunnen worden. Dierenrechtenorganisaties reageren verheugd, maar het dolfinarium zegt de wetenschappelijke onderbouwing te missen. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken... tot

0: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
1: Voel je goed met Connect Classics.
0: Dit is Connect. Classics.
2: Boom, boom.

0: Classics.
1: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Inside 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerd voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerd, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen.

0: over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in het Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
4: Voel je goed met Connect Classics.
3: Dit is Connect Classics.

0: Classics.
1: Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam iets drukker op de weg aan het begin van de avondspits. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe sta je een kwartier.

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Nu ook met een vestiging in Brabant.
2: Ewald van Liemt met het radionieuws. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi-rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwondde. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de vijf arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. De Amerikaanse inflatie is in september opgelopen tot 3,7%, mede door de flink gestegen benzineprijzen. Die stijging voedt de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later dit jaar opnieuw zal verhogen. De tegenvallende cijfers komen voor president Trump op een erg slecht moment, zo vlak voor de tussentijdse verkiezingen in november. Trump probeert de brandstofprijzen nu te drukken met maatregelen zoals een dieseldeal met Rusland, maar ziet het effect daarvan nog niet terug in de cijfers. En de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een historisch bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Melilla. Duizenden belangstellenden verwelkomden het koningspaar dat uitgebreide tijd nam voor foto's en het schudden van handen. Het bezoek volgt op

0: Hun eerdere stop in Ceuta, enkele maanden na een massale migrantentoestroom vanuit Marokko daar. Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Spaans staatshoofd de omstreden Spaanse gebieden in Noord-Afrika bezoekt. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Is de extra reistijd 3 kwartier, er staat een auto met pech. Er is ook een auto gestrand op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Del, 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Ochten en Tiel, 10 minuten. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Riesendam, 1 kwartier. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 10 minuten. De A325 Nijmegen richting Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
1: Voel je goed met Connect Classics.
0: Dit is Connect. Classics.

0: Radio Net Classics.
1: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberich wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Gelderland staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe een 30 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Knopendel een uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar 10 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam, Waardingsveld-Griesendam 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. A326 Nijmegen richting Ravenstein voor Knopend Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: al je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down Memory Lane. Classics.

0: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het UWV trekt de stekker uit een ICT-project voor de matching van werkzoekenden en werkgevers dat al €55 miljoen heeft gekost. Na 5 jaar ontwikkeling voldoet die nieuwe bemiddelingsservice niet aan de verwachtingen en wordt die geschrapt. Volgens het UWV is het een kwestie van verantwoord omgaan met publiek geld, al stelt de softwareleverancier dat het mislukken ligt aan de verouderde data van het UWV zelf. Een deel van de ontwikkelde techniek kan mogelijk nog hergebruikt worden. In het hoofdkantoor van de Saoedische oliegigant Aramco is een beperkte brand uitgebroken na een vermoedelijke aanval door Houthi.

0: Die rebellen. Er is niemand gewond geraakt, maar boven de hoofdstad Riyadh werden wel twee raketten onderschept, waarbij neervallend puin vier mensen verwonden. Ondertussen nemen de spanningen in de regio verder toe, want in de straat van Hormuz voer een containerschip met ruim 2500 containers aan boord op een mijn en is daar gezonken. De Iraanse garde voert aanvallen op schepen in die straat verderop. In Noorwegen zijn vijf mensen opgepakt wegens grootschalige fraude rond diensten voor NAVO-schepen. Een Noors bedrijf zou ruim 1 miljoen euro hebben opgestreken door valse facturen te sturen voor havendiensten in Noordwest-Europa. Behalve de vijf arrestaties werden er invallen gedaan in Noorwegen, Duitsland en Roemenië. Bovenop de facturenfraude wordt de onderneming nog verdacht van het omkopen van ambtenaren om lucratieve NAVO-contracten binnen te slepen. En NAVO-topman Rutte steunt de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Commissievoorzitter van der Leyen wil onder meer een Europese Veiligheidsraad en spoedoverleg instellen voor landen die onder druk staan. Hoewel de NAVO van oudsher terughoudend is over Europese defensie-initiatieven, groeit nu de steun voor samenwerking door de toegenomen dreiging vanuit Rusland en onzekerheid over de VS. Volgens Rutte gaan de plannen absoluut werken. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en droog bij vannacht 7 tot 13 graden en een zwakke op de Wadden tot vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met flinke zonnige perioden en 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio Gelderland staat bijna 200 kilometer file. De langste file is dan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Kootwijk, 3 kwartier extra reistijd. A2 Utrecht richting Eindhoven, tussen Afrit Kerkdriel en knooppunt Vught, 30 minuten. A15 Gorinchem richting Nijmegen, tussen knooppunt Del en Tiel, 30 minuten vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem, tussen Ochten en Wadenooijen, 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Oststad, een vrachtwagen met pech. Voor knooppunt Ewijk is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect Classics.

0: Net. Classics.
1: Op zondag 1 november vinden de Wester Games plaats bij Sportcentrum Sportsplanet in Westervoort. Ter ere van het 1300-jarig bestaan van het dorp kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan sportieve en historische spellen. In teams spelen ze onder andere het grote tijdreisspel en een tafeltennisbattle. De ochtendronde duurt van 10 tot half 1 en de middagronde van 1 uur tot half 4. Deelnemers krijgen drinken en een leuk aandenken. Schone zaalschoenen meenemen is verplicht. De Oostenrijkse blaaskapel Eine Kleine Dorfmuziek treedt op zondag 8 november voor de eerste en laatste keer op in Nederland. Dit bijzondere concert vindt plaats in Cultuurhuis de Borg in Babberich en begint om 1:30. Voorafgaand aan het hoofdoptreden verzorgen de IJsseltaler muzikanten uit Reden het voorprogramma. Organisator Blaasmuziek in Babberich verwacht een volle zaal. Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via IJsseltalermuzikanten.nl. Op woensdag 11 november opent Zevenaar het carnavalsseizoen met de allereerste editie van 1111 Boemelburgt. De Witteburgstraat en Weverstraat vormen het feestterrein voor carnavalsvierders uit de hele Liemers. Bezoekers zijn vanaf 10:30 welkom, waarna het feest om 11:50 losbarst en doorgaat tot 6:11. Het belooft een dag te worden vol muziek, humor, ontmoeting en natuurlijk volop carnaval. Meer informatie staat op de website van de Boemelburgt. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 200 kilometer file. Het is een drukke spits. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe, 20 minuten oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, een kwartier. De A2 Utrecht richting Eindhoven tussen Afrit Kerkdriel en Knopend Vught, een uur extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens voor Zevenaar, een kwartier. A15 Gorinchem richting Nijmegen voor Geldermalsen, een kwartier. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Knopend Del en Papendrecht, een half uur extra reistijd. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte via rtvconnect.nl. Dit is Connect Classics.

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen voor de fouten die zijn gemaakt in het onderzoek naar de in 2017 omgekomen Ivana Smit. Het 18-jarige model werd destijds naakt onder een appartement gevonden. Een Amerikaans echtpaar wordt verdacht van moord, maar het sporenonderzoek was onvoldoende om dat te kunnen bewijzen. De man uit Maastricht, die in maart van dit jaar een 4-jarig kind heeft doodgereden, gaat voor 5 jaar de gevangenis in. Dat is het vonnis van rechtbank Limburg. De 30-jarige man reed met een snelheid van 112 kilometer in de bebouwde kom. En zijn alcoholpromillage was meer dan 3,5 keer zo hoog als toegestaan. Dat hoort bij ongeveer 8 glazen bier. De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. Het drukste moment ligt inmiddels wel weer achter ons. In Gelderland staan nog ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel 3 kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar 1 kwartier. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Sliedrecht 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoord en Heteren 10 minuten. De A50 verderop richting Os voor Ravenstein 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
5: Voel je goed met Connect Classics.
6: Dit is Connect.
4: Classics. Give me a beat.

0: Classics.
1: De Grietse Poort aan de Oude Doesburgseweg in Zevenaar staat op 29 oktober garant voor een avond vol voetbal, humor en verrassende verhalen tijdens Liemers Insight 26. Voetbalpersoonlijkheden Andy van der Meijden, Alexander Buettner en Leon Kaak schuiven aan voor bijzondere anekdotes en een flinke dosis humor. Ook cabaretier Tim Hartog is van de partij en zorgt voor de nodige lachmomenten. De avond begint om 8 uur en de deuren openen om 19:30. Reserveringen en informatie op obw.nl. De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen nemen op 28 oktober wandelaars mee over de stuwwal van landgoed Duno. Vanaf kasteel Doorwerth voert de route door bossen langs het oude gehucht Doorwerth, de Hunneschans en het Duno-plateau. Onderweg vertelt de boswachter over de rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur. Als beloning wacht een prachtig uitzicht over de Betuwe. De wandeling start om 2 uur en duurt tot 16:30. Reserveren is noodzakelijk en kan op glk.nl. Ga in Doesburg op avontuur met ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon en Lise tijdens een bijzondere stadswandeling. Onderweg ontdek je het verhaal van Gordon, die in de 18e eeuw opgroeide in Doesburg en later ontdekkingsreiziger werd. De wandeling begint bij het arsenaal aan de Kloosterstraat. Langs de route staan paaltjes met QR-codes waarmee filmpjes over de geschiedenis van verschillende plekken te bekijken zijn. De route is ieder moment van de dag toegankelijk. Bij de VVV is een wandelboekje verkrijgbaar met informatie. De ontdekkingstocht is nog tot en met 31 december te beleven in Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat nog 60 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikkerk-Driel. Een uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Wadenoye 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Rapenstein. Een kwartier oponthoud. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Haps 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

This is my church. This is where I heal.

0: Telefoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Bas de Leeuw met het radionieuws. De paus herstelt goed van zijn longoperatie van gisteren. Hij heeft in zijn ziekenhuiskamer wat gelopen en eet normaal. Ook doet hij ademoefeningen. Paus Leo de 14e werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan nog files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Afrikerk-Driel is de vertraging ruim een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen en Haps. 20 minuten op onthoud, er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed?
1: Voel je goed met Connect Classics.
0: Dit is Connect Classics.

0: Net. Classics.
1: Op zaterdag 24 oktober staat tijdens de Wildpluk-workshop bij Café Cadans in Arnhem de smeerwortel centraal. Van 10 tot 12 uur ontdekken deelnemers hoe deze veel voorkomende plant wordt herkend, geoogst en verwerkt. Je krijgt uitleg over de eigenschappen en toepassingen van de plant en leert stap voor stap hoe je thuis een balsem kunt maken. Café Cadans zit aan de Sperwerstraat in Arnhem. Meer informatie is te vinden op cafecadans.nl. Wie graag beter Nederlands wil leren spreken, kan iedere donderdagmorgen terecht bij het taalcafé in Bibliotheek Bemmel. Van 10 tot 11 uur wordt er samen geoefend met de Nederlandse taal. Vrijwilligers helpen deelnemers uit verschillende landen op hun eigen niveau met praten en oefenen. Daarbij draait het niet alleen om leren, maar ook het ontmoeten van andere mensen. Het taalcafé is voor iedereen die meer vertrouwen wil krijgen in het spreken van Nederlands. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. In het Airborne Museum aan de Utrechtseweg in Oosterbeek staat op 25 oktober vanaf 1:30 een persoonlijk verhaal over de Tweede Wereldoorlog centraal. Een ooggetuige vertelt hoe het was om als kind de Slag om Arnhem en de oorlogsjaren mee te maken. Aan bod komen herinneringen aan de bezetting, de evacuatie en de periode na de bevrijding. Het verhaal biedt een bijzondere en persoonlijke kijk op deze ingrijpende gebeurtenissen. Meer informatie staat op de website van het Airborne Museum. Tot zover de agendaberichten.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een pechgeval staat er nog een lange file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps. De vertraging is 35 minuten. En het is nog druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
3: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Beleef jouw trip down memory lane. Classics. Hier hoor je echt alles.
1: Dit is Connect. Classics.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen.

0: Scheveningen. Paus Leo XIV werd gisteren geopereerd aan een longknobbeltje. Dat bleek kwaadaardig te zijn. Bij de operatie is een deel van zijn longen verwijderd. De paus moet naar verwachting nog een week in het ziekenhuis blijven. De Tweede Kamer voelt weinig voor experimenten met kleine scholen. De 5 jaar geleden aangenomen wet die het makkelijker maakte om nieuwe scholen op te zetten, wordt daarom mogelijk aangescherpt. Er komen te veel en te makkelijk nieuwe scholen bij. Een voorbeeld is de zogenaamde Renaissance School in Almere, die nauw verbonden is met de politieke partij Forum voor Democratie. Deze school begon met slechts 4 leerlingen. Dat zou komen door ondeugdelijk marktonderzoek. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Nijmegen en Haps. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
3: Voel je goed met Connect Classics.
2: Dit is Connect. Classics.

0: Local Net Classics.
1: Liefhebbers van Hollandse muziek kunnen 17 oktober terecht bij MFC Doelum aan de Hogekampse Weg in Renkum. Tijdens de Hollandse avond staat het sportcafé helemaal in het teken van gezelligheid, meezingers en muziek van eigen bodem. Zanger Dinant Rutger zorgt deze avond voor de muzikale sfeer. Hij brengt een afwisselend repertoire met bekende Hollandse klassiekers, levensliederen en feestnummers. Van rustige nummers tot muziek waarbij stilzitten bijna onmogelijk is. De Hollandse avond begint rond 8 uur en is bedoeld voor jong en oud. De toegang tot de feestavond is gratis. In Cultuurhuis de Borg in Babberig wordt op 23 oktober weer volop live muziek gespeeld tijdens De Borg Swingt. Tijdens deze muziekavond krijgen lokale en regionale bands de kans om zich op het podium te presenteren. Bezoekers kunnen rekenen op een afwisselende avond met onder meer pop- en rockcovers. De Borg Swingt is een terugkerend evenement waarbij muziek, dans en gezelligheid samenkomen. De muziekavond begint om 19:30 in Cultuurhuis de Borg aan het Baborgaplein in Babberich. Liefhebbers van blaasmuziek kunnen op 24 oktober volop genieten van de Kapellendag Zevenaar. In Zalencentrum Staring klinkt deze dag volop Egerländer, Böhmische en Moravische muziek. Liefhebbers krijgen verschillende kapellen en traditionele blaasmuziek te horen. De presentatie is in handen van Rob Klaasens, bekend van het radioprogramma Volksmuziek mit Schwung. De zaal aan de Grietakkers in Zevenaar gaat om 22:30 open. Meer informatie staat op zalencentrumstaring.nl. Tot zover de agendaberichten.
0: Altijd als eerste op de hoogte. Via rtvconnect.nl.
2: Dit is Connect.
0: Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. 2 prominente leiders van de Indiase jongerenprotestbeweging de Kakkelakken moeten voor 5 dagen de cel in. Ze werden gisteren tijdens een protest tegen de regering in New Delhi gearresteerd. De beweging protesteert al geruime tijd tegen onderwijshervormingen, corruptie en wijzigingen in de kieswetten. Hierdoor zouden minderheden, waaronder moslims, hun stemrecht kunnen kwijtraken. De Indiase oppositie noemt de arrestatie van de jongeren een laffe daad. De NPO zegt met alle partijen in gesprek te willen blijven over het besluit om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Tegen dat besluit hebben 400 omroepmedewerkers in een brandbrief geprotesteerd. Ze vinden dat Nederland zich moet terugtrekken vanwege de deelname van Israël aan het muziekfestijn. Dit was de reden voor de AVRO-TROS om met de organisatie te stoppen. Ook de ombudsman van de publieke omroepen heeft klachten ontvangen over het besluit van de NPO. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 17 tot 13 graden en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: Bas de Leeuw met het radionieuws. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. De Oekraïense president Zelensky vindt het jammer dat zijn land de Verenigde Staten verliest als trouwe bondgenoot. Hij zei in een interview met de Britse journalist Piers Morgan op YouTube dat het pijnlijk is dat Trump voor de andere kant kiest en niet tenminste in het midden blijft. Zelensky bekritiseerde ook Elon Musk vanwege de problemen met het Starlink-netwerk, dat voor Oekraïne van levensbelang is om Russische aanvallen te onderscheppen. Er zijn sinds zondag al zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in een week tijd sinds het begin van de oorlog van de VS en Israël tegen Iran. Dit blijkt uit cijfers van maritieme organisaties. Er zou een containerschip gezonken zijn en er worden nog altijd 2 bemanningsleden vermist. De vijandelijkheden in de regio hebben de wereldenergiemarkten ernstig verstoord. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.

0: voel je goed met Connect Classics. Hier hoor je echt alles. Uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is Connect Classics.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: je favorieten komen voorbij. Komen voorbij.
1: Uit de 70s, 80s en 90s.
0: Herleef jouw trip down memory lane. Classics.

Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing.

0: is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren.

0: In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect Classics.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hier hoor je ook de classics die je nergens anders hoort. Voel je goed.
2: Voel je goed met Connect Classics.
1: Dit is Connect. Classics.